Een mooie baan, sterke vrouw. Vier kinderen, een hypotheek, twee honden. Zing en dans totdat ik klets met de begonia's. En ze uitleg wat ik mis.